0: Radio Reraw.
1: Als Simagot en haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de iges scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: seconds. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis scaliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive, agus nischelte, et haar grillo or venulukte, margoel.

0: Deel Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihis geliacht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira!